Eradi Nyankopon Enhyirawo Eradi Afra Echa Siciria Echa Krom Ena Butu Eradi Nyankopon Enhyirawo So for my mia Santua Chibiri Esther Eradi Nyankopon Enhyirawo Mamenua Oh Eradi Yesu Kristo Timo Mami Messi Kodria Mami Messi Eradi Nyankopon Enhyirawo Mini Brebi Shira me Eradi Ma so osoro nkoso ene we ni yemaye Oye Radi Yesu Kristo Timo Mami Monica UK Ma Monica Eradi Nyankopon Enhyirawo Elim se wadwen ne ye Eradi Enhyirawo bebre Mama Olivia so Eradi Nyankopon Enhyirawo UK Nyankopon fa na basa so ntene ne mchoro na wono ene ne ye mami Omeradi Yesu Kristo Timo Eradi Enhyirawo